0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden. Ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent. Waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond. En de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden. Terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slot. Speeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden. Ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent. Waardoor club met nog één speldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond. En de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden. Terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slot. Tot speeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Mondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De ochtendstond. Met Stem.

Marieke en vraag me niet of ik van je hou, hè, uit 1989. Goedemorgen allemaal, dit is de laatste voor deze werkweek dan toch. En ik heb het over onze ochtendstond bij Radio Nova.

De jaren 60, ja, we doen ze alle eer aan. Zeg, het is vandaag vrijdag en het weekend dat loert om de hoek. Hè. Maar ook op vrijdag geef ik jou graag eens wat headlines van de krant, het laatste nieuws mee. Rusland rond grote nucleaire oefening af en verhuist kernwapens naar Wit-Rusland, dicht bij front en de NAVO-grens.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477 89 65 41.

0: of ilsuut2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Ilsuut.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova.

0: Next One en Sweet Surrender. Ik heb een triestig verhaal, echt waar. Vorige week donderdag nog samen naar de bekerfinale. Maandag was Tini, 33, dood. Werd een knipperlicht relatie. Haar fataal, ja, hij was verschrikkelijk jaloers. Zo meldt de krant het HLN.be.
1: Het was al.

Ja, van 's morgens tot 's avonds laat. En San, van giftige sfeer gesproken, tot miljoenenclaim. Kost de oorlog tussen de virologen KU Leuven straks 13,7 miljoen euro? Dat is de vraag. Unief schont communicatieverbod.

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
2: Goedemorgen. Wakker worden met

Django Warner, dat had je misschien wel herkend. Die stem, heel typerend aan die man en de mooie blauwe ogen, brengt ons bij het volgende. Laten we eens kijken naar het weerbeeld vandaag. Maar stralend zich. 26 graden met heel wat zon. Namiddag en tegen de avond een beetje grijze wolkjes, maar hebben niet veel betekenis. Als we zo eens verder kijken naar zaterdag, dus morgen, dan krijgen we ongeveer temperaturen, ja, toch wel tropisch, bijna 28 graden. Met ook heel wat zon. Op zondag idem en zelfs op maandag, hou je vast, dan gaan we richting de 30 graden en om exact te zijn 29 graden. En nu ben ik heel benieuwd, wat wordt het weer op dinsdag? Je gelooft of niet, maar ja, ook 28 graden. Dus er komen toch wel een heleboel zomerse dagen. En dat betekent misschien ook wel eens tijd voor een barbecue, een terrasje waar je een lekker aperitiefje kan drinken. En over aperitief gesproken, Jean-Luc uit Moerbeke, die is jarig vandaag. En we gaan ook eens heel speciaal voor hem een plaat gaan draaien.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspel speeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

Zeg, willen we ook eens kijken naar wat showbiz nieuws? En ja, ik heb er toch een paar bij elkaar kunnen sprokkelen. De mosselen met boursin bijvoorbeeld. Heb je dat al geproefd? Als je dat even wil weten, hoe dat gemaakt wordt, dan kan je eventjes naar onze kranten, hln.be. Jody van Geert, 46, bedacht heel wat iconische K3-outfits. Zo zie ik ook, vooral op deze ben ik trots. En kan deze dus ook weer zien via de krant. Konrad Janssens viert mama Ilse de Meulemeester en Stefanie Plankaart trekt voor het eerst alleen op reis met de dochters.

0: je goed.
1: Allee, dat je trots op mij bent, dan vind ik dat wel heel leuk van jullie. Waarvoor bijzondere dank en heel wat respect dat jullie zo vroeg altijd al wakker zijn om naar dit programma te luisteren, De Ochtendstond. Straks om 9 uur, dan is er Jan Bakker. Het is maar dat je het weet, hè. Danny Kant.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

Aan jou wil ik alleen mijn liefde geven van Trisha. 15 jaar geleden. Amai, dat is al lang. Kijk eens aan. Dit heb ik ook nog eens meegebracht deze ochtend. Hè. En het is een stralende ochtend, want de zon die schijnt al hier aan Studio 2 van Radio Nova. Mon amour.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De 40er was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Inderdaad, Luc van Meeuwen, wat doe je als de vriendschap liefde wordt? Goedemorgen, morgen. We zijn vrijdag. We staan voor een fantastisch Pinksterweekend, als je mij vraagt. In elk geval toch een zonnig weekend. Robert Pater, een roos die geef ik aan jou. Als

Een 17-jarige jongen zonder rijbewijs is kort voor middernacht met een auto gecrashed op de rotonde van de Toekomstlaan in Herentals. Dat gebeurde na een lange politieachtervolging over de E313 vanuit de provincie Limburg. De drie inzittenden raakten niet gewond.

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, ze zijn verdwenen. Vandalen hebben kabouters van de populaire kabouterwegel in Nieuwekerke, Sint-Niklaas, vernield en gedumpt in het bos. Buurtbewoners zijn verontwaardigd en willen dus nieuwe exemplaren gaan verzamelen. De kabouterwegel achter de sporthal is erg in trek bij gezinnen met kinderen. Op het pad worden de kleintjes om de zoveel meter verrast door kabouters en andere mythische figuren. Maar het pad ziet er op dit moment wat minder mooi uit, want vandalen hebben dus een hoop figuren vernield en ze vervolgens achtergelaten in het bos.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Believe me. Ja, we gingen terug naar 75 met de Guys and Dolls. 'Nederlandstalig werken toen nog met zijn Nicole. We hebben het over Nicole en Hugo. Ze hebben het over een schietgebed.

In Capelle op den Bosch zijn vier speelterreinen tijdelijk afgesloten. Uit een bodemonderzoek blijkt immers dat er asbest in de grond zit. Eerder al werd het speelterrein Het Broek van de deelgemeente Ramsdonk uit voorzorg afgesloten. De gemeente gaat nu verder onderzoeken wat ze kunnen doen om in te schatten hoe groot de asbestvervuiling is.

Club Brugge is dus een zenuwslopende 2-2 tegen KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen van België. Onze titel is een zege voor het voetbal, zo zegt de coach. De festiviteiten in de kleedkamer waren de start van een heuse feestnacht. Pizza, champagne en enorme meezingers. Club Brugge spelers duiken de feestnacht in. Ik drink 3 pintjes, zo zegt Ivan Leko, en meer niets.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De 40er was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

Ik ben even weg. Welkom bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Roy Orbison.

Zo'n klassieker, ze kunnen wel smaken. Roy Orbison uit 64 met It's Over. Nederlandstalig werk hier bij Nova. Dan hebben we het over Barkuil. Mee met de wind.

Bargaal met Mee met de Wind. Ja, dit geloof je niet. Parket vraagt een fikse straf voor een partnerterreur. Hij gooide zelfs een brandboom in zijn slaapkamer van zijn eigen kinderen. Een 38-jarige man uit Oost-Vlaamse Gerardsbergen riskeert vandaag een jarenlange celstraf voor brandstichting, hacking, belaging, opzettelijke slagen en verwondingen. De slachtoffers, dat waren zijn ex-vrouw en haar ouders. Zij getuigden in de rechtbank van Oudenaarde over de maandenlange terreur waaronder ze gebukt gingen. We hebben hier te maken met een bijzonder geval.

nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be

0: Groepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveesgroepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Prettig gestoord. Jan Bakker.

thee. Wim Suzar met Ik drink op jou. We gaan de temperatuur nog wat opdrijven hier bij Nova. Procol Harum gaat terug naar 67 met deze klassieker A Wider Shade of Pale.

Broken Harder, Wider Share speel de romantische ziel hier in het Muziekpaleis. De prachtige stem van Sieneke, Als ik huil.

Danny Poppenhaus als ik de sterren aan de hemel weer zie staan. De rechtbank weigert Eddy Snelders na 2 maanden cel al vrij te laten met een enkel band. Zo weinig schaamte dat hij vrijwel direct aanvroeg.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

Larissa met Mijn Favoriet. Laat het even heel rustig houden hier in dit programma. Dan toch wel met deze opname van Niels de Stadsbader, want ze gaat door merg en been.

Face Grey à toute la vie. Zeg, bedankt voor het luisteren. Ik ga jullie een fantastisch zomersweekend gaan toewensen. Aanstaande maandag, dan ben ik er graag terug bij om 9 uur hier voor het Muziekpaleis bij Nova. Hij komt er zo meteen aan. En dan hebben we het natuurlijk over Ruud van

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De 40er was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal

0: Het niet laten. Nee. Ik wilde eerst, want het is zomer, draaien, maar uiteindelijk koos ik voor deze Als de zon schijnt. Dat was inderdaad André van Duin. Ja, hè. We hebben het er allemaal over, hè. U zal wel zeggen van daar is Ruud weer met zijn weer, maar iedereen spreekt erover. We gaan ervan genieten. De komende dagen, de komende week, alleen maar lekkere temperaturen voor zij die ervan houden dan toch. 27, 28 graden deze namiddag, dus ja, dat was dus André van Duin, hè. Als de zon schijnt, we krijgen er een goed gevoel van. Zo, hey, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij hier bij Radio Nova. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Dankjewel Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. En de komende 2 uren, die zijn uiteraard weer weggelegd voor de vrolijkste muziek op de radio. De quote en de plaat van de dag straks in deel 2. Ik kijk op de dag van vandaag terug in de tijd of dat ik nog wat interessant vindt. Ik zie hier al wel eentje staan. Iets dat we bijna allemaal dagelijks gebruiken. Dus ik ga het jullie zo meteen even vertellen wat dat allemaal is. En voor de verdere rest gaan we gewoon leuke muziek draaien. Ik wens jullie allemaal een goede morgen. Welkom bij Radio Nova.
1: Goedemorgen. Ruud van Opstal. Op

Ja, ze hebben heel veel hits gescoord hoor. En dit was er uiteraard eentje van. U heeft ze herkend hè. De Maverick's, All You Ever Do Is Bring Me Down. We zaten daarmee alweer al in de jaren 90. Ja, u heeft vanmorgen ongetwijfeld vertoefd in de badkamer. Of waar dat u die rituelen ook doet. Maar de tandpasta, u heeft hem vanmorgen waarschijnlijk wel gebruikt om uw tandjes te poetsen. Wel de tube waar de tandpasta allemaal in zit. Die werd uitgevonden op de dag van vandaag. 22 mei en dan al in 1892. En dat gebeurde allemaal door Washington Sheffield. Jawel, hij vindt de tube uit voor de tandenpasta.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Hij heeft zoveel muziek gemaakt, maar deze behoort toch tot een van zijn bekendste hits. Hè. De man Neil Diamond, enkele jaren geleden gaf hij aan dat het allemaal niet meer gaat. En dat heeft er allemaal mee te maken dat hij de ziekte van Parkinson heet. Ja, heeft, zo moet ik het zeggen. Mm. Fijne muziek, dat was inderdaad Beautiful Noise. En we gaan van hier op de radio op de vrijdag, zo net voor het weekend, van het ene naar het andere. We hadden wat rustige muziek en daar moeten we dan weer iets snel pittig achter zetten. Ja, dat vind ik dan toch. Trouwens, heeft u favoriete platen in gedachten? Laat het weten en via de Radio Nova app. Het kan allemaal. Dit is Hans Snoek.

allerleukste, de allermooiste Vlaamse klassiekers. Eén adres, hè. www.radionova.be. Jouw internetradio, jouw computer, smartphone, het kan eigenlijk allemaal. Dat was inderdaad Eddie Smets van lang geleden. En deel mijn droom. Mee oppassen, hè, als je dat doet. Hey, het duo Mel en Kim van heel lang geleden. Kent u ze nog? Afkomstig uit Groot-Brittannië. Het waren de zusjes Mel en Kim Appleby. Onder leiding van producers Stock Aitken en Waterman maakten ze in de late jaren 80 enkele hits, zoals onder andere Showing Out. Er kwam nog veel meer en er was ook uiteraard Respectable. En dat nummer, dat gaan wij hier draaien. We gaan al een klein beetje het weekend inzetten. En het wordt

Ja, het duurt allemaal niet al te lang meer, maar er zijn weer heel wat mensen die er naar uitkijken. 10 om te zien hier aan de Belgische kusten, dit jaar in Middelkerken. Jawel, en deze beste man die gaat het uiteraard samen met nog enkele andere collega's, waaronder Anne de Baatseleer, weer aan elkaar praten. Jawel, en dit was zijn allernieuwste plaat hier. En dat nummer dat heette De Allereerste Keer. Inderdaad, dat was Willy Sommers hier bij Radio Nova. Een goedemorgen allemaal. Oh!

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Ja, jullie kennen dit liedje. Of toch de, voor de mensen die bezig zijn met de hele oude Nederlandstalige liedjes. Dit was in de C-klasse of de C-klasse. En het werd heel lang geleden ook al gezongen door niemand minder dan Pierre Carter of Vader Abraham. Dit was allemaal redelijk recent. Dit was Henri van Velzen en het nummer dat heette dus de C-klasse. Ja, nog even een bericht uit eigen huis. We moeten het daar heel even over hebben. Aanstaande zondag trekken we er heel de dag met Radio Nova op uit. We zijn te gast in Heldergem op een hele grote rommelmarkt al daar. Dat allemaal van 7 uur in de morgen tot 5 uur in de avond tussen. Met z'n allen richting Heldergem. Dus aanstaande zondag voor een immense rommelmarkt. Ik lees hier 300 à 400 standhouders. En Radio Nova gaat dat daar allemaal muzikaal een klein beetje begeleiden. Dus dat wordt een hele fijne zondag. En ja, inderdaad, we kunnen er niet omheen. Het weer, dat zit uiteraard mee.

Ja, we hebben dit nummer Spanish Eyes er eens even bij genomen. We kennen het nummer van El Martino van heel lang geleden. Maar ook deze Freddie Quinn zong het al in 1965. Ja, inderdaad, Freddie Quinn. Waar wordt hij nog gedraaid? Uiteraard bij Radio Nova. Wat zie ik hier nog staan op mijn kalender op 22 mei 1958? Jerry Lee Lewis komt aan op het Londense vliegveld Heathrow voor zijn eerste tournee door Engeland. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Mira. Als journalisten naar haar leeftijd vragen, ontstaat er een rel. Mira Lewis blijkt pas 14 jaar te zijn en ze is ook nog het achternichtje van de zingende pianist. Dit nieuws slaat in als een bom. De rel is funest voor de carrière van Jerry Lee Lewis. Wil men hem nog eens draaien hier op de radio? Wel, daar gaan we.

Ja, we hebben hier bij Radio Nova twee versies. We hebben de versie uit 1900. Even spieken, momentje. Uit 1957 zie ik hier staan. Maar we hebben natuurlijk ook de versie uit 1989. En die draai ik eigenlijk het liefste. Jawel, wat een nummer, hè. Oeh, we moeten naar Griekenland hier zo bijna aan het einde van deel 1. Zomernacht in Griekenland. Marco Schuitmaker.

0: is klaar. We kunnen gaan lunchen met Ruud van Opstal op Radio Nova.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
3: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genee, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
0: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ik kan er misschien helemaal naast zitten, maar naar mijn gevoel was het alweer een hele tijd geleden dat we nog wat nieuw werk hadden gehoord van deze allerbeste Michael Lanzo. Wel, we draaiden zijn spiksplinter nieuwe plaat uit, nog maar redelijk vers. Hij is als het ware nog warm. We draaiden ze dus zijn nieuwe single hier aan de start van deel 2, Lunchen met Ruud bij Radio Nova. Het nummer dat heette Waarom Jij? Zo, welkom terug. Smakelijk eten allemaal. Doen we het lekker rustig aan tijdens de lunch. Geniet ondertussen van de muziek van Radio Nova. Ik ben hier nog voor jullie tot en met 1 uur. We draaien zo meteen een plaat van de dag. Straks komt Gerda nog heel even binnenwippen. En dat allemaal voor de quote van de dag. Dus ja, nog redelijk wat sfeer op de radio. Hè? Later op de namiddag toch misschien al even vermelden. Frank de Groef en Patrick Barré op de vrijdag hier bij Radio Nova. Dus alleen maar leuke vooruitzichten. Ik wens jullie allemaal een goede namiddag.
1: Goedemiddag. Ruud van Opstal.

de naam hoor, want de naam de Belmonts is afgeleid van het feit dat twee van de vier zangers op Belmonts Avenue in de Bronx woonden en de andere twee in de buurt van Belmont Avenue en dat natuurlijk allemaal in New York. Dat waren Dion en de Belmonts en dat de Bel met een nummer uit 1958 alweer al en dat nummer dat heette I Wonder Why. Ja, we zijn toe aan onze plaat van de dag. We doen dat zo elke dag iets na 12 uur een plaat van de dag draaien. Kies die niet zelf, nee. Gerda is daarvoor verantwoordelijk. Ze plaatst daar altijd vroeg in de morgen al een hele leuke bankarde op onze Facebookpagina. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het om een nummer van Johan Verminne. En ik voel me goed en dat is nu wel heel toevallig, want ook Johan Verminne is jarig vandaag. Wel, we gaan zijn plaat nog eens een keer te draaien. Een klassieker en ja, een nummer dat wel past, hè, bij vandaag. Het is lekker weer, we genieten van de zon en de muziek. Ik voel me goed.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.

Ja, hebben ze nog eens uit de kast gehaald, hè? Deze formatie ABBA, lekker lang geleden. Maar één van hun allerbekendste vind ik toch 1976. Dat was uiteraard die welbekende Dancing Queen. We moeten zo meteen door Danny Christian draaien, zie ik hier. Ik heb daar goede reden voor. Maar eerst nog even deze man uit Nederland. Hij zit in de mode, hij doet in de muziek. Hij heeft heel veel bekende vriendjes. Jawel, Roy Donders. Dit is Flamingo.

0: Dat gaan we doen. We gaan met me mee, inderdaad. Dat was zangeres Lindsay hier bij Radio Nova. Hier op de vrijdag zo net voor het weekend. We gaan voor de allerlaatste maal deze week Gerda aan het woord laten. En dat allemaal met haar quote van de dag.
1: Er loopt ergens een vreemdeling rond die jou nog steeds herinnert. Omdat je vriendelijk tegen diegene was toen dat meer dan welkom was. Stop nooit met die persoon te zijn.

Ja, ja, hij is jarig vandaag, hè? Danny Christian. En hou u vast, want deze beste man wordt ook al 70 jaar. Begon heel lang geleden allemaal. Toen maakten we toch kennis met deze beste man. Met deze Danny Christian tijdens het Slagerfestival. Ja, dat werd allemaal ergens in de jaren 70 of 80 gedaan, denk ik. In Nederland, in Kerkrade. Ja, een muziekprogramma met heel veel Duitse artiesten. En hij presenteerde dat. Later begon hij natuurlijk ook te zingen. En kwam de ene hit na de andere. Ik zie dat hij op dit moment een nieuwe plaat uit heeft. Ik denk dat ik die niet heb, maar ik ga die uiteraard op zaterdag of zondagmorgen hier wel draaien in Hallo Weekend bij Radio Nova. Maar we draaiden eentje van enkele jaren geleden. En dat nummer dat heette Engel Regenboogverhalen. Inderdaad, dat was de jarige Danny Christian hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

Ja, ik weet niet hoe dat jullie dit aanvoelen, maar ik vind dit wel heel tof hoor. Your 16, Your Beautiful en Your Mine, dat was alweer 1960 voor Johnny Burnett. Ja, het weekend van de Radio Nova staat voor de deur. En voor de mensen die zitten te wachten op Stef Leeuwenaert zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur wel. Nee, Stef komt morgen niet. Morgen heeft Stef geen tijd. Hij heeft het heel druk met zijn muziek en dergelijke. Dus morgen om 9 uur treden ik en Gerda hier aan voor Hallo Weekend. En dat doen we uiteraard ook op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. Dus hebben jullie favoriete platen in gedachten die jullie heel graag willen horen hier op de radio? Willen jullie van het weekend iemand in de bloemetjes zetten? Iemand een gelukkige verjaardag wensen? Wel, laat het ons weten. Stuur vlug eventjes al een berichtje via onze Radio Nova app of via onze website. Wel, we draaien het zaterdag of zondagmorgen hier bij Radio Nova.

vrolijke Nederlandse liedjes, levensliedjes hier op de radio. Theo van Kleef en dat wel met Don't Cry. Bijna aan het einde van het programma. Ik heb er nog enkele die ik nog heel graag wil draaien. En daar is deze Vlaamse klassieker ook nog bij. Favorietje van Gerda. Ik geef dat heel eerlijk toe. Daarom dat we hem zo af en toe wel eens draaien. En dat doen we om als bedanking, omdat ze af en toe wel eens langskomt hier op de radio. Dit is Hugh Harris.

Rio. Rio Blanco, 1977 alweer voor Joe Harris. Zo, hey, ik merk dat het hoog tijd is. Nieuwe afspraken hebben wij hier op de radio morgen om 9 uur, oftewel zondagmorgen om 9 uur voor Hallo Weekend. En mocht u er niet bij kunnen zijn, wel, dan verwelkomen wij jullie natuurlijk weer graag maandag om 11 uur voor een nieuwe lunchen met Ruud. Maak er nog een fijne dag van. Geniet van het zonnetje, neem je radio mee en luister naar de muziek van Radio 0.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genee, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

0: kleine stappen, dat is genoeg. Grote dromen wachten en ik weet, ik ben sterk genoeg.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
2: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald, maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Goedemiddag. We luisteren naar Frank de Groef.

zijn iets over de klok van 14 uur hier bij Radio Nova. Je hoort onze eerste single in het programma. En die heette van Brian Jongsma met Het is allemaal gelogen. De zon die komt vandaag op om 5 uur 44 en die gaat onder om 21 uur 35. De maan die komt op om 11 uur 40 en die gaat over iets middernacht, 2 uur en 24 minuten. We zijn ook vandaag internationale dag van de biodiversiteit. En we zijn vrijdag de 22e mei 2026. Het wordt een lang weekend en ook voor Radio Nova. Straks krijg je daar meer over in het programma. Maar eerst krijg je deze platen horen van Denny D'Amaro. En nog even een dankje te zeggen aan Ruud van Opstal met zijn programma. Dank je wel.

Je hoort ze hier enkel en alleen bij Radio Nova, eigens nog anders. En 1979 alweer op de radio. Alan Foley met What's a Matter Baby. Waarom zijn ponies zo slim? En dan ga ik het antwoord ook aan jullie meegeven in het programma Into the Groove. Omdat ze altijd een 10 halen bij paardenrijkskunde. Het weekend staat voor de deur. En zeker met de muziek van Radio Nova. Waar je ook bent, geniet ervan. We blijven nog wat in de jaren 79. Het is samen met Kiss. En I was made for loving you. Goedemiddag allemaal.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

miljoen platen verkocht. Ik heb het over de Jackson 5. Hier bij Radio Nova uit 1969. En dat met I Want You Back. Laat een windje en dat lucht op. Ja, ja, het kan allemaal geen kwaad. We zijn beland in 1986 met Philip Cataldo. En dat met de zomerse temperaturen vandaag. En het komende weekend.

0: Iedere werkdag tussen 2 en 4. Into the Groove met Frank de Groove bij Radio Nova.
1: Het komende weekend staat er allemaal wat te gebeuren met het Sinksen Weekend. Zo gaan er de Pajottenfeesten door in de Stationsstraat 7, 1770 in Liedekerke. Het is de zaterdag 23 mei, is het een artiestenparade. En het begint er allemaal om 18 uur. Wie van die artiesten zijn daar aanwezig? P. Pijkels, Tree Fox, Christiana Lorena, Jimmy van Get Ready en ook Jonathan en Lee Bean. En ook de dag nadien, zondag 24 mei, treden daar ook artiesten op. Het is een gratis evenement. En wat voor artiesten komen daar langs? John Dennis, Jens, Larissa, Agi Bael, Ambidance, Johnny Montero en ook Pascal Montelli. En er wordt ook de muziek al omlijsting bezorgd door DJ De Walt. Er zijn ook food trucks aanwezig. En ook een springkasteel en een sminkstand. Maar ook zondag valt er wat te gebeuren in Heldergem. En dat met een grote rommelmarkt. En dat gaat door allemaal in de Heldergemstraat 646 tot nummer 16 op de Hallebaan en de Vijverstraat en de Berenhoek. En daar is een grote rommelmarkt, maar ook Radio Nova is daar aanwezig met alle collega's die even langskomen om even een goede dag te zeggen en ook met leuke muziek te verzorgen door Radio Nova. Maar wij gaan verder met muziek hier op de radio. En dat met de bladen in 1971.

Radio Nova. En dat met het nummer Als je ogen niet meer spreken. Je kent hem trouwens van zijn grote hit met Hey Trut. Een bijziend engeltje loopt alleen door de woestijn. Hij is zijn mama kwijt. Opeens stoot hij zich tegen een cactus. Dag mama, groet hij opgelopen.

van Kelly Murray uit 1976 alweer op de radio met Who's That Lady With My Man. Wat is zwart-wit gevlekt en het woont in het heelal? Het is een koemeet.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

Je weet, gezelligheid roof in het programma Into the Grove. Je hoort de Jos en Sepp. En een feestje zonder mannen, dat kan ook gebeuren. En dat noemen ze dan een vrouwenfuif. Of op de dag van vandaag, hoe ze het ook noemen. Maar je weet, bij Radio Manova blijft mijn gezelligheid. En dat is samen met jouw man. En die geeft dan altijd, altijd eigenzinnig anders. Muziek voor elk wat wilt. Hallo iedereen.

Tijd gaat razendsnel in het programma in Into the Groove. Je hoort Patrick en Carina. En het kan niet zijn op het nummer van de keizer van het Vlaamse lied. Ik zeg je bedankt voor het luisteren naar dit gedeelte. Ik ben er terug na de klok van 15 uur. En dat met het programma Into the Groove. Dat loopt tot 16 uur. En we gaan het nog wat gezellig maken. Want het weekend staat voor de deur. Yeah. En dat met Yves Segers. En waar zijn die handjes?

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 5.

stem je pas af. Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoorde John West met een feestje. Je oogst wat je zaait, dus zij bloemen en geen doren.

Je hoorde de man uit Meulebeek, Michelangelo, met zijn muziekcafé. En je geeft het dan met zijn plaat Selavi. En daar moeten we allemaal van genieten van het leven. En dat met de muziek van Radio Nova. Eigens nog anders. En is een zomerse plaat uit 1993 van Los Del Rio. En dat noemt dan de Macarena.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

Je weet, Radio Nova, ergens nog anders. Je hoort de Bobby Bear uit 1963 met There Wasted Basket. Een aanstaande bruid zoekt een mooie jurk in een bruidswinkel. Moet er nog iets aan veranderd worden, vraagt de verkoopster. Ja, de prijs graag, antwoordt de aanstaande bruid.

Radio Nova is één grote familie. En dat heet dan Ik hou van u en ook van de luisteraar. Je hoort Noordkaap, een plaat uit 1995. We gaan nog even bij de Noorderburen. En dit wordt een grote artiest in wording. Maar hij is het ook al. Ik heb het over Frans Joosting Junior.

En beland in het programma in Ambiance Troef. Die samen met Marco's Kanters en My Little Lady. Zometeen Marco Scheidmaker in het programma Into the Groove. En zijn grote hit Engelbewaarder.

Je hoort een grote gids, heet niet 184 van de grote man. Hij noemt zich de Boss of Bruce Springsteen met zijn Dancing in the Dark. Hier bij Radio Nova, eigenzinnig anders. Muziek voor elk wat wils, we verwennen graag de luisteraar. Alleen ga je sneller, samen ga je verder. En dat is zeker en vast. En dit is Village People, uit 1978 en YMCA.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Hey, ça va? Daar gaan we.

0: Ken je deze nog wel, die tijd van 10 om te zien? Ik heb het over Petra uit de jaren 90 met Sava.
1: Vandaag niet meer, maar een andere keer.
0: Ja, ja, ik ben er terug. Maandag ben ik er terug tussen 14 en 16 uur met het programma Into the Groove. Ik zeg je veel huisgenot met de komende collega's. In de eerste instantie is dat Patrick Barré komt net in de studio binnen hier bij Radio Nova. En die krijg je tussen 16 en 18 uur met zijn programma. Wij gaan eruit met de Marlits, een plaat uit 1985. En die heet dan Ze spelen met mijn voeten. Ik wens je allemaal een fijn weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek beste reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova met Patrick Baré.
4: She's crazy like...

Een hele goede namiddag. Het is iets na 4 uur geworden op deze vrijdag 22 mei. Dat betekent dat jullie beland zijn in alweer een nieuwe aflevering van Studio Barré hier bij Radio Nova. En dat op deze zonnige vrijdag. Aha. We gaan goede muziek draaien met om 5:30 natuurlijk onze 2-in-1. Dat is voor later. We begonnen trouwens met Boney M en Daddy Cool uit 1976. En hier is muziek van Clouseau.

toepasselijk voor vandaag. Als de zon schijnt en ze schijnt buiten, het is echt lekker zomerweer. Geniet ervan, mensen. Maar blijf vooral luisteren naar Radio Nova. Hè. Helemaal Holland was dat met een nummer uit 23. Als de zon schijnt.

Ik kan jullie ook al iets vertellen over onze 2-in-1 vandaag. Het gaat over een Vlaamse zangeres die deze week heel slecht nieuws heeft gekregen. Jawel, we gaan 2 nummers draaien van Margriet Hermans. Dus zeker en vast blijven luisteren. Dit was muziek van Kate Ryan. The Promise You Make. Het was een grote hit in de jaren 80 en terug op de markt gebracht in de jaren 90 door Kate Ryan. Een echte meezinger nu, Toast. Ik schreef het van de daken.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

deze zomer gaat hij 10 om te zien mee presenteren. Willy Sommers was dat met een nummertje uit 92. En jij bent een echte hardebreker. Maar vooruit. Leuke muziek, dat kan je verwachten hier bij Radio Nova. Ook met deze zomerse temperaturen. We gaan een jaartje terug in de tijd met Alwin van de Heuvel. En mooi is het leven. Alle vooruit.

In 1979 stonden ze wekenlang in het hitparade en op heel wat plaatsen ook op nummer 1. De Gibson Brothers hier bij Radio Nova met Que Sera Mi Vida. Een plaat die nog regelmatig wordt gedraaid op feesten, daar moet je zeker van zijn. Hier is de zus van Michael Jackson. Ik heb het over Janet Jackson met een hit uit 1997. Together Again. Goedenavond allemaal, dit is Nova Radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
6: Studio Barré op Radio Nova.

Het weekend staat voor de deur, dan mag het allemaal een beetje plezanter zijn, ook hier bij Radio Nova. Ook al een hele tijd geleden hoor, en zo was dat met de meisjesmix. Heb je onze Facebookpagina van Radio Nova al geliked? Volg je onze Facebookpagina nog niet? Dan moet je dat zeker doen, want zo blijf je op de hoogte wat er allemaal bij Nova gaat gebeuren. Dus zeker en vast eens doen. Allee vooruit, hier is Amir en Germaine Stuyver. Ze hebben het over Hey Schatje.

Wat maakten ze toch goede muziek in de jaren 70? En ik draai ze hier allemaal met veel plezier. Carl Douglas was dat met een nummertje uit 1974. En Kung Fu Fighting. Ik zie dat de mensen van het nieuws van 5 uur klaar zitten. Dus ik ga even plaatsmaken voor die mannen. En natuurlijk ook het weerbericht. Maar dat weten we al. Het wordt heel zonnig de komende dagen. Tot straks na 5. En hier is nog Lionel Richie. Say you, say me. Tot straks.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek beste reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Studio Barry met

Welkom in het tweede gedeelte van Studio Barré. Ik zie dat jullie volle bak aan het streamen zijn. En dat is natuurlijk goed nieuws. Radio Nova is aan het groeien. Jawel. We begonnen dat tweede gedeelte met Bonnie Pointer. Het was een grote hit in 1978. Straks om 6:30 onze 2-in-1. Maar we gaan eerst nog wat leuke muziek draaien van Arjan Verveneman.

We kunnen vooral de zangeres op de naam die deze plaat op de markt heeft gebracht. Het is een echte meezinger geworden. Had ze nooit gedacht waarschijnlijk. Elke Talman brocht dat nog eens uit in 2015 Mexico. Ook de beste muziek van de jaren 80 gooien hier bij Radio Nova. En we gaan terug naar 1988. Alweer zomerse geluiden, hè? Jawel, hier is Eddie Grant en Gimme Hope Joanna.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Studio Barré op Radio Nova.

0: Volgens mij een van zijn betere platen die hij ooit op de markt heeft gegooid. Jack Jersey was dat met een hit uit 1974. En dat was natuurlijk Papa Was a Poor Man. Tijd voor het volgende.
1: De 2 in 1. Twee liedjes van dezelfde artiest.
0: Vandaag in onze 2 in 1 staan we stil bij twee nummers van Margriet Hermans. De zangeres kreeg deze week het zware nieuws dat ze getroffen is door een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Daarom besliste ze om met onmiddellijke ingang al haar optredens stop te zetten. Voor het eerste liedje keren we terug naar 1991. Toen bracht Margriet de single Niets houdt me tegen uit. Het werd misschien niet haar grootste hit, maar het nummer was dat jaar wel vaak te horen op de Vlaamse radiostations. Het tweede nummer werd dan weer een enorme zomerhit. In 2022 scoorde ze volop met Lekker blijven hangen, waarmee ze de iconische hit She's After My Piano van Tu Fabiola omvormde tot een echte Vlaamse ambiance nummer. Het liedje groeide trouwens uit tot de zomerhit dus van 2022. Ik zou zeggen, veel plezier met de 2 in 1 van Margriet Hermans.
1: De 2 in 1.
2: Geen bed.

0: Wil je ook je favoriete artiest horen in de 2-in-1? Mail dan snel naar patrick@radionova.be.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Welkom bij Radio Nova.
0: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Het is momenteel zomerweer buiten op deze vrijdag 22 mei. Dus deze plaat is heel toepasselijk. Mungo Jerry met In the Summertime, ook al een hele tijd geleden. Mensen die pas bijkomen, welkom. Dit is Radio Nova met de beste muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90, noem maar op. We dragen ze hier allemaal. En nu gaan we een echte wereldhit draaien. Hij werd gemaakt door Michael Jackson in 1983. Een nummer dat je kan weervinden op zijn LP Thriller. Hier is voor jullie niks minder dan

0: Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek? Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Studio Barré op Radio Nova.

Wat is het hier warm in de studio? Amai, even een beetje het venster opengezet. Hopelijk niet te veel lawaai door de microfoon. Arjan Oostrom, dat was de muziek die je momenteel naar luisteren. Doe het dan, doe het dan. Allee, vooruit. We gaan de recensie draaien van William Jans. Amor de mis amor.

Ik moet eerlijk toegeven, in de tijd was het een van mijn leveringsplaten. In de tijd was dan de jaren 80. Depeche Mode was dat hier bij Nova Radio met People Are People. Ondertussen is ook onze non-stopper de Freddy toegekomen met zijn koffertje vol cd's. Die ga je straks horen na 6 uur. En hij is aan het glimlachen. Dat wil zeggen dat hij weer goede muziek mee heeft. Dus zeker en vast blijven luisteren na 6 uur. Hier is nog Middle of the Road.

Ook al een hele tijd geleden, hè? 1972, voor de mensen die het nog niet wisten. Middle of the World met Samson en Delilah. Ik ga afscheid nemen. Ik wens jullie nog veel plezier hier bij Radio Nova. En straks veel plezier met onze non-stopper. Hij is weer in vorm, ik zie het. Tot volgende week. Voor een nieuwe aflevering van Studio Barré hier bij Radio Nova. Ah ja, geniet van het zonnetje.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova. Onwijs.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones, in dokken, kanalen, meren en plassen, is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Ik kom uit Holland, dat Spaans ken ik niet. Toch krijg ik die taal best goed op.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.